0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bisroge,
2: agus haar nuukes.
1: Boelischach, ik chach en duukes, de ihischkeliacht, de quischchali.
2: Ik jant de misje, kiema kustele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Ze tra Adrum spriel show, fallen moment voor in de credive agus neskelte, het haar grillo or venulukte, maar goel.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark joon.
0: Rira!

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meelites,
2: haar mitteljolijacht,
1: haar bischroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliacht, de quischali,
2: de jante misje, kiemak hurstele,
1: August misje, koan de burke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, follow moment voor in de creative August ne schelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.
0: Rira.

0: Radio Reraw. Als Simogot in haar meilitis,
1: haar metasjoliacht,
0: haar bishroge,
1: August haar nukes.
0: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliach de quischali.
1: Ijanta misje, kiema kerstele,
0: August misje, koan de borke.
1: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit of August ne schelte, et haar grillo or venule of de margoel.
0: Veel er de groeges, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast on Wadden Dargion.
2: Rira. Kego will say a tree of flogger madden, agus the ife ig rinka vord, agus a giri fear of winger spanyache akar erinoch in norira e a foga, near twig dull eanot. Maris the young Kalini a chlachtig on fun nulat a reach dis a reached ella on ehe riv on mail trail frankisha, tot her a lower hovach na camogirta dit.
3: Matatu harlar and sarisha, tubigi aradach ela, agus krahoi shib na quivni kyarta. Lahitilla olis tequig Ireland.ie/travelwise. Arna hurtit egg realtis naharin.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht de quischchali.
2: Ik jante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, fallo moment fin de credive, agus nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Dark Yon. Rira!